0: eer bent. Weet je hoe iemand weer dat
1: voelt?
0: Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm.
0: Je gaat met je kou daar. Ga je niet een.
1: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gratis. Nee. Nee. Ik ben in Italië.
2: Ik heb een soort van
1: buien raad. Dat is een handel.
2: Ja.
1: Nu ben je
2: een beetje.

0: busje aan het zoeken. Hoor je sirenes in de verte, moet je boeken.
1: Hoor je sirene in de verte, moet je dampen. Kun je stiften, moet ik vriendelijk bedanken.

pokoe moet je gassen. Want wie zit er nou te wachten op die gasten? Als je actie wil, dan doe het uit de doeken. Dan gaan we George Sanders toch, dan gaan we boeken. Hey yo, Vice, kan je die beat